0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De reusachtige boom aan de Warande in Turnhout is geselecteerd als provinciale kandidaat voor de wedstrijdboom van het jaar 2026. De nominatie vormt meteen de aanloop naar Diepe Wortels in Turnhout. Een stadsbreed cultuur- en natuurproject dat in het najaar plaatsvindt. Burgemeester Anaf heeft 59 bestuurders verhoord van wie tijdens Turnhout Kermis een fatbike, step of fiets bestuurlijk in beslag werd genomen. Dat meldt Gazet van Antwerpen. In totaal nam de politie 74 voertuigen in beslag, waarvan 15 opgedreven fatbikes en steps. Die werden gerechtelijk afgenomen. De bestuurders moesten bij de burgemeester zelf gaan uitleggen waarom ze de verkeersregels hadden overtreden. Ik vind het belangrijk dat ik hen zelf kan duidelijk maken waarom we zo'n actie doen, aldus de burgervader. De dagwinkelprovider Textiles Wax in de Merodelei in Turnhout moet een week dicht. Ook dat is beslist door de burgemeester na herhaaldelijke controles en waarschuwingen. Zo werden er vervallen producten gevonden en producten die niet meer voldeden aan de regelgeving. Na verschillende controles en waarschuwingen is er dus een tijdelijke sluiting van een week opgelegd.

0: transporteert.
1: Ah ja, maar dan noemen wij streaming, hè? Dat doen wij al.
0: De aarde is verder dan we dachten.
2: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
3: Via onze website,
2: de app
3: en via alle streamingdiensten.

0: Hoor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïnse premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer, met in het weekend 25 graden.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat te praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïense premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer, met in het weekend 25 graden.

0: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerpse theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U. Hey, en bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
4: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
4: Barbecue zonder goede drank?
5: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

0: je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Allee, maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
1: Yes!
3: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
1: Het is 8 uur.

Kort Klaas Amsterdam is dat. My oh my. Goedemorgen, 8 uur geweest. Welkom op deze donderdag. Zometeen Neja met Sam C naar de hoofdpunten uit het nieuws. Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigen de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8 uur gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de noordelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma, om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. Regeringspartij MR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal het plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Pleinenval, Mathieu Bihe en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Chagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt na herhaaldelijke kritiek van president Donald Trump van de VS. Zo ziet het er dus toch naar uit dat de regering Burnham plooit op de kritiek van Trump. Hier en daar nog kans op een plaatselijk wolkje, maar we krijgen meer en meer de zon te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer, zeer zeker naar het weekend toe. Mooie nazomerdagen met mogelijk 4 tot 25 graden tegen het weekend.

0: Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan. Bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
5: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.

Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt.

0: Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel
5: Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
6: Echo.
3: Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
7: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Lossa en Magnetic was dat. Daarvoor hadden we David Guetta met Bad. En dit is Dasha, Not At This Party, beste vrienden uit de hitparade van ondertussen, ja, een paar maanden geleden toch al.

0: degelijk vakwerk.
1: Alles, dit is doen is verwacht, Jan.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stessens, telefoon.
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be. Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Het is 9.

0: Diego was dat een Serena Joy. Goedemorgen allemaal, 9 uur geweest. Da Baby hoor je zo meteen met Roddy Ricch en de Rockstar. Na de hoofdpunten uit het nieuws. Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigen de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8 uur gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de noordelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma, om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. Regeringspartij MR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Pleinenval, Mathieu Bihet en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Chagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt na herhaaldelijke kritiek van president Donald Trump van de VS. Zo ziet het er dus toch naar uit dat de regering Burnham plooit op de kritiek van Trump. Hier en daar nog kans op een plaatselijk wolkje, maar we krijgen meer en meer de zon te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer, zeer zeker naar het weekend toe. Mooie nazomerdagen met mogelijk 4 tot 25 graden tegen het weekend.
1: I pull up, like. How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Set for the kitchen.

0: Waarom zit je erna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezingen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kast. Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
6: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
6: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
6: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
6: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
6: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

Shakira was dat met Day Day. En Daniel Powder was er ook bij met The Bad Day. Dit is Milky and Mulgrath met Just The Way You Are. Je luistert naar Radio Noorderkempen. Dit is jouw nummer 1 hitradio.

0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Barbecue zonder goede drank?
2: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota lospast. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Allee, maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in heist op den berg. www.handelsgids.be.

Als je daar tijd voor hebt, 's morgens, take it slow, hè. Nou ja, dan moet u niet opjagen, hè. Met Sia en Unstoppable neem ik je mee naar 10 uur. Zometeen meer hits hier bij Radio Noorderkempen.

0: Elektro-Gijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektro-Gijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektro-Gijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

En voilà, 10 uur geweest. Marshmallow was dat met Hallo en Cameron Whitcomb. Fijn dat je hier bent. Jonas Brothers hoor je zo meteen, The Only Human. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigen de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8 uur gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de noordelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma, om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. Regeringspartij MR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Pleinenval, Mathieu Bihet en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Chagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt na herhaaldelijke kritiek van president Donald Trump van de VS. Zo ziet het er dus toch naar uit dat de regering Burnham plooit op de kritiek van Trump. Hier en daar nog kans op een plaatselijk wolkje, maar we krijgen meer en meer de zon te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer, zeer zeker naar het weekend toe. Mooie nazomerdagen met mogelijk 4 tot 25 graden tegen het weekend.

Wat we allemaal graag willen zijn voor eeuwig en altijd, maar dat bestaat niet. Forever Young, DJ Lucius. Straks J-Lo, Jennifer Lopez, maar eerst The Purple Disco Machine en All My Life.

0: De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor u.

0: Dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
3: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. Ik ben niet loemp, hè.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

2018.

0: Maxi keuze.
1: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes.
0: Maxi keuze.
1: Mini prijzen.
0: Yes. 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
1: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Het is 11 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigen de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8 uur gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de noordelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma, om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. Regeringspartij NR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal het plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Pleininval, Mathieu Bihe en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Chagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt na herhaaldelijke kritiek van president Donald Trump van de VS. Zo ziet het er dus toch naar uit dat de regering Burnham plooit op de kritiek van Trump. Hier en daar nog kans op een plaatselijk wolkje, maar we krijgen meer en meer de zon te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer, zeer zeker naar het weekend toe. Mooie nazomerdagen met mogelijk 4 tot 25 graden tegen het weekend.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
7: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: Zegt het al, Flora en Vie, bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Heus dakbouw wordt heusklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Heusklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 046. 70 28 60 61.
6: Of kijk op heusklus.be.
5: Heusklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.
7: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
8: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
7: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
8: Oh, zeg, een zo'n chique zaal.
7: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
8: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
7: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Blijkbaar de laatste wezens hebben jullie radiosignaal naar cyberspace getransporteerd.
5: Ah ja, maar dat noemen wij streaming, hè? Dat doen wij al.
4: De aarde is verder dan we dachten.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
7: Via onze website, de app en via alle streamingdiensten.
6: Altijd en overal.
1: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De reusachtige boom aan de Warande in Turnhout is geselecteerd als provinciale kandidaat voor de wedstrijdboom van het jaar 2026. De nominatie vormt meteen de aanloop naar Diepe Wortels in Turnhout. Een stadsbreed cultuur- en natuurproject dat in het najaar plaatsvindt. Burgemeester Anaf heeft 59 bestuurders verhoord van wie tijdens Turnhout Kermis een fatbike, step of fiets bestuurlijk in beslag werd genomen. Dat meldt Gazet van Antwerpen. In totaal nam de politie 74 voertuigen in beslag, waarvan 15 opgedreven fatbikes en steps. Die werden gerechtelijk afgenomen. De bestuurders moesten bij de burgemeester zelf gaan uitleggen waarom ze de verkeersregels hadden overtreden. Ik vind het belangrijk dat ik hen zelf kan duidelijk maken waarom we zo'n actie doen, aldus de burgervader. De dagwinkelprovider Textiles Wax in de Merodelijn Turnhout moet een week dicht. Ook dat is beslist door de burgemeester na herhaaldelijke controles en waarschuwingen. Zo werden er vervallen producten gevonden en producten die niet meer voldeden aan de regelgeving. Na verschillende controles en waarschuwingen is er dus een tijdelijke sluiting van een week opgelegd.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprek?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Distseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
6: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
5: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lomp, hè.
6: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
5: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.

0: Elektro-Gijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektro-Gijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektro-Gijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Kijken. Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waarde bepaalt.

0: De betaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stessens, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.

0: Bij Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
0: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
0: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
0: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
0: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
0: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.

0: is alweer donderdagmiddag, beste vrienden. Een bijzonder goede middag allemaal. En wees welkom hier bij Radio Noorderkempen. Welkom allemaal in een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. En die begonnen we met Maxim en Babette. Je weet het hoe dat gaat. Hoe dan ook. Het is 1:02. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Vlaamse tieners gebruiken beduidend minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden, blijkt uit een nieuwe grootschalige studie van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Het aandeel middelbare scholieren dat ooit alcohol dronk is fors gedaald, van 65% naar 46%. Toch is het rapport niet uitsluitend positief. Want binge drinken bijvoorbeeld, dat gebeurt nog wel, waarbij meisjes minstens 4 glazen en jongens minstens 6 glazen drinken binnen 2 uur. Het algemene druggebruik bij jongeren is in 10 jaar wel gehalveerd, van 18% naar 9%. In Brugge start het assiseproces tegen Chris van Haverbeke, de man die terecht staat voor de dubbele moord op zijn 2 dochters van 5 en 8 jaar oud in Waarddamme en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. De moeder van de vermoorde kinderen verwacht geen spijtbetuiging van de dader en wil die ook niet horen, verklaarde haar advocaat Christian van den Bussen. De uitspraak in het assiseproces wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Haverbeke riskeert een levenslange gevangenisstraf. De bever rukt steeds verder op in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak voor de biodiversiteit. Maar natuurorganisaties erkennen dat de dieren hier en daar ook voor overlast zorgen. Eikenbomen bijvoorbeeld, ja, die kunnen worden aangevallen. En om die te beschermen willen natuurorganisaties nu ijzeren omheiningsdraden gaan plaatsen. Intussen werkt het agentschap Natuur en Bos aan een overkoepelend Vlaams bieverplan. Bij nieuwe gecoördineerde Russische aanvallen in Oekraïne zijn 9 doden gevallen. In de noordoostelijke stad Kharkiv kwamen 7 mensen om toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Er vielen ook 10 gewonden. In de hoofdstad Kiev kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond toen een raket insloeg op de parking van een kraamkliniek. Ook in de havenstad Odessa zijn zware ontploffingen gemeld. De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officiële wereldkampioenschap voor landenteams. De Yellow Aces verloren in China met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder zorgde Greet Minne, de nummer 217 van de wereld, nog voor een stunt door de Oekraïnse topspeelster Elina Svitolina te verslaan in 3 sets. Ons land moest het op het toernooi al doen zonder Elise Mertens. Middag en vanavond wisselen brede opklaringen wolken af, blijft droog 20 graden. Morgen keert de nazomer helemaal terug met veel zon en 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, maar later ook wat wolken, 22 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart helemaal op bij maxima tot 24 graden.

muziek was dat van Alex Warren met Passenger, Stromae met Santé uit 2021. Net hiervoor bij jouw nummer 1 hit radio. Dit is Radio Noorderkempen. Strakjes muziek van Olivia Rodrigo met haar nieuwe hit gebouwke Jelly Roll in de playlist gestopt. Dat en nog zoveel meer. Maar eerst zometeen Criss Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William met My Oh My. Na deze Miley Cyrus, dit is Midnight Sky.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje om te inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
4: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
3: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

nieuwe hitsingle was het van Olivia Rodrigo met Serena Joy. Katy Perry met Hot and Cold uit 2008. De flashback net hiervoor. En zo is het 5 minuten.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een eten living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
4: Heusdakbouw wordt Heusklus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Heusklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
5: Of kijk op heusklus.be.
4: Heusklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.

Het is de soundtrack uit de film The Movie Goats. Deze Jelly Roll met I'm Good. Niall Horan met Slow Hands uit 2017. Geweldige flashback alweer, hè? Net hiervoor bij Radio Noorderkempen. Een hele goede middag en fijn dat jullie erbij zijn, beste vrienden. Nog heel wat hits in aantocht. Er is nog een tweede en ook nog een derde gedeelte. Dus nog niet gaan lopen. We blijven samen tot 4 uur. Dit is muziek van Post Malone.

0: was dat van Somber met Homewrecker, Post Malone en Young Talk met Goodbyes uit 2019, net hiervoor. Zometeen muziek van Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. Maar eerst muziek van Rosé en Bruno Mars met APT. Met die hits gaan we naar het tijd zijn van 2 uur.
1: Tanya, Twanen, Nendam, Game, Nendam.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
0: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be. Het is 2 uur.

0: Het is ondertussen 3:02 geworden met Teddy Swims, Break Up in Reverse, zijn nieuwe hit. En zo zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag en nog steeds welkom allemaal bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits in aantocht, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Vlaamse tieners gebruiken beduidend minder drugs dan 10 jaar geleden. Het cannabisgebruik bij middelbare scholieren is in die tijd gehalveerd en andere illegale drugs worden zo goed als nooit gebruikt, blijkt uit een nieuwe bevraging van het Vlaamse prestigecentrum Alcohol en Andere Drugs. Hoewel jongeren ook minder vaak alcohol drinken, is er nog een schaduwzijde. Wie drinkt, doet vaker aan binge drinking. In Nijvel is het assiseproces gestart tegen Nicolas Ulens de Schoten. De man staat terecht omdat hij 3 jaar geleden zijn stiefmoeder, barones Miriam Ulens, doodschoot na een aanslepende familieruzie over geld. Ulens gaf zichzelf destijds meteen aan bij de politie. Centrale vraag tijdens het proces, dat 2 weken zal duren, is of de man de moord had gepland vooraf. Tegelijkertijd loopt in Brugge het assiseproces tegen Chris van Haverbeke voor de dubbele moord op zijn 2 dochters van 5 en 8 jaar oud in Waardonne. De moeder van de kinderen verklaarde via haar advocaat dat ze geen spijtbetuigingen van de dader verwacht of wil horen. Uitspraak in Brugge wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Haverbeke riskeert levenslang. OpenAI heeft afgelopen zomer ingebroken in de databanken van de Australische Overheidsgezondheidsdienst. Dat heeft de Australische premier gezegd. Een AI-agent slaagde erin de beveiliging te omzeilen en privégegevens te stelen. De feiten dateren al van juni en werden in augustus ontdekt, maar zijn nu pas gemeld aan de regering. De premier eist een onderzoek. En dan, Mona Mina Lyon is als eerste Belgische actrice ooit genomineerd voor een International Emmy Award. Ze krijgt de nominatie voor haar hoofdrol in de Streams-reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw met het syndroom van Gilles de la Tourette speelt die lerares wil worden. De prestigieuze televisieprijzen worden op 23 november uitgereikt in New York. Het weer vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken af. Droog bij 19 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, maar later meer wolken bij 22 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart gaandeweg op bij maxima tot 24 graden.

0: Jennifer Lopez en David Guetta. Ik haalde ze nog eens boven met Save Me Tonight. En Sabrina Carpenter met Taste uit 2024. Net hiervoor. Jouw nummer 1 hit radio met zometeen DJ Lysias en Milo met Forever Young. Na deze Dermot Kennedy, dit is Outnumbered.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
4: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.

Het is nog steeds de meest recente hit van deze Justé en Sam Harper. Just a Little was dat. En Justin Timberlake met de Señorita uit 2003 alweer, hè? Net hiervoor. Het is 3:03 geworden. Ik heb zo meteen Meteor nog eens voor je met nooduitgang. Maar eerst Mike Posner met Beautiful Day. It's a

0: Jawel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
0: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie.

0: Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Spyro was dat met Material Lover. En terug in de tijd naar 2016 deden we nog eens met LP met Lost on You. Wondermooie hit, hè? Zeg nu zelf. Zometeen Marshmello na deze Wiz DMC.

Mello en Cameron Witkamp waren dat met de nieuwe hit Hallo. En Wiz DMC, Bees and Honey met Show Me Love uit 2025, hè. Net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 3 uur doen we nog met MK en Crystal met Dior. Ik heb ook nog Jugal en Ultranate voor je met hun nieuwe hit Move Into The Sun. Heel graag tot zometeen.

0: volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Bij Dakwerk & Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerk & Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
0: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio. Het is 3.

0: Van Be Mine heeft trouwens weken en weken lang genoteerd gestaan in die wekelijkse Ultra Top 50. Benieuwd wat deze hit gaat doen. De nieuwe van Cam Red was dat met Love Sober. En zo is het 2:03 geworden. Een hele goede middag allemaal en wees welkom in het derde en meteen ook laatste gedeelte alweer van 1-4 Radio. Dit is Radio Noorderkempen. Heel veel hits onderweg, maar nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullens wordt vanmiddag de verdachte Nicolas Ullens ondervraagd. Hij schoot zijn stiefmoeder 3 jaar geleden uit frustratie dood op haar eigen oprit. Ullens heeft de moord bekend, maar opvallend genoeg is hij sinds begin dit jaar vrij, zonder voorwaarden, in afwachting van zijn proces. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land in gebruik genomen. De primeur is voor Mechelen. Het postbedrijf is van plan om dit jaar nog enkele tientallen automaten te plaatsen. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. De kluisjes zullen vooral opduiken in de buurt van stations, supermarkten en in drukke stadscentra. Het wereldkampioenschap wielrennen op de weg trekt in 2032 voor het eerst naar India. 2 jaar later, in 2034, zijn de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie UCI. Het huidige WK vindt plaats in Canada. Volgend jaar trekt het peloton naar de Franse Haute-Savoie. En in 2030 is Brussel de gaststad. Vanmiddag en vanavond opklaringen en wolkenvelden die afwisselen, overal droog, temperaturen 19 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en maxima die kunnen oplopen tot 23 graden.

Nog steeds de meest recente hit hier op de radio van Taylor Swift. I Knew It, I Knew You. En Lost Frequencies en Ex-Ambassadors met Back to You uit 2022, net hiervoor. Ik heb zometeen voor je Topic en Biggie G klaargezet met Sorry Papi. Maar eerst Aya Nakamura met Jolly Nana.

0: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. He, ik ben niet lumpen.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Barbecue zonder goede drank?
5: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Trouwens, Martin Garrix heeft ondertussen ook een hit gemaakt met U2. En die kom je af en toe wel eens tegen in een van onze playlisten. Jerry Halliwell met It's Raining Men uit 2001. Ja, mag je wel zeggen, net hiervoor. Ondertussen 5 minuten voor 4:30 geworden op deze donderdagmiddag 24 september 2026. Het is 4:05 met zometeen Niels de Stadsbader met onderweg na deze Offenbach en Norma Jean Martin. Dit is Overdrive.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
3: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
2: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
3: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
2: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
3: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
2: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

muziek was dat van Ella Langley met Choosing Texas. Bakermat met Vandaag uit 2013. Geweldige flashback trouwens, net hiervoor. Op 106.2 en 107.8. Dat zijn de twee frequenties waar je kan op afstemmen. Radio Noorderkempen uiteraard. Ik heb zometeen Kaigu en Max McNowen voor je. De nieuwe hit na deze van...

hit is het alweer een schot in de roos voor Kaigu en Max McNoen. Take Me Back, Reggie en Jake Rees en OT met Summer Life uit 2019 alweer, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 4 uur. En dat doen we nog met Purple Disco Machine, Duke Dumont en Nothing But Thieves. Dat met Something On My Mind. Ik heb ook nog Robin Schulz voor je. En Watermat met de nieuwe hit Take It Slow. Maak er nog een hele fijne donderdagmiddag van.

0: verbouwen.
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vlug, jong.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissus, telefoon.
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
6: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
7: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
6: Walbers? Wat?
7: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
6: Dus geen een hete living meer?
7: Juist. Alles blijft cool.
8: En s'avonds is het gezellig donker.
7: Pure luxe.
8: Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
9: Het is 4

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners net niet verdronken, schrijft het nieuwsblad. Jongeren waren op schooluitstap aan de kust en gingen met een groepje zwemmen in zee op een plaats waar het eigenlijk niet mag. Enkele redders die toevallig in de buurt waren, konden de tieners nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullens wordt vanmiddag de verdachte Nicolas Ullens ondervraagd. Hij schoot zijn stiefmoeder 3 jaar geleden uit frustratie dood op haar eigen oprit. Ullens heeft de moord bekend, maar opvallend genoeg is hij sinds begin dit jaar vrij, zonder voorwaarden in afwachting van zijn proces. In Nederland is een 5e persoon overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus. De afgelopen week zijn er ook 16 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totaalaantal in Nederland op 44 brengt. Je raakt besmet met het virus via een beet van een mug. 8 op 10 mensen merken daar niks van, maar de rest krijgt milde griepklachten die bij oudere en verzwakte mensen wel dodelijk kunnen zijn. 31 kandidaat geneeskundestudenten hebben afgelopen weekend te horen gekregen dat ze alsnog mogen starten met de opleiding geneeskunde, schrijft het nieuwsblad. De studenten stonden aanvankelijk hoog genoeg op de ranking, maar vielen door een ingreep van de examencommissie toch uit de boot. Kan niet, vond 1 student, ze diende klacht in en ze kreeg ook gelijk. Weersverwachting dan. Deze namiddag wat stapelwolken in binnenland, maar overal droog, 19 tot 20 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon, maxima tot 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, later meer wolken, 22 graden, maar zondag begint grijs. Het klaart dan wel op in de namiddag met 24 graden.

0: Wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
6: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
7: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw loopreksje?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
8: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
9: Allee, maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
8: Wie?
7: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
8: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
7: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
8: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
7: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg. Een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
6: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
7: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Het is 5 uur.
8: Radio Noorderkempen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners net niet verdronken, schrijft het nieuwsblad. De jongeren waren op schooluitstap aan de kust en gingen met een groepje zwemmen in zee op een plaats waar het eigenlijk niet mag. Enkele redders die toevallig in de buurt waren, konden de tieners nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullens wordt vanmiddag de verdachte Nicolas Ullens ondervraagd. Hij schoot zijn stiefmoeder 3 jaar geleden uit frustratie dood op haar eigen oprit. Ullens heeft de moord bekend, maar opvallend genoeg is hij sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden in afwachting van zijn proces. In Nederland is een 5e persoon overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus. De afgelopen week zijn er ook 16 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totale aantal in Nederland op 44 brengt. Je raakt besmet met het virus via een beet van een mug. 8 op 10 mensen merken daar niks van, maar de rest krijgt milde griepklachten die bij oudere en verzwakte mensen wel dodelijk kunnen zijn. 31 kandidaat-geneeskundestudenten hebben afgelopen weekend te horen gekregen dat ze alsnog mogen starten met de opleiding geneeskunde, schrijft het nieuwsblad. De studenten stonden aanvankelijk hoog genoeg op de ranking, maar vielen door een ingreep van de examencommissie toch uit de boot. Kan niet, vond 1 studenten, ze diende klacht in en ze kreeg ook gelijk. Weersverwachting dan. Deze namiddag wat stapelwolken in binnenland, maar overal droog, 19 tot 20 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon, maximaal tot 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, later meer wolken, 22 graden, maar zondag begint grijs. Het klaart dan wel op in de namiddag met 24 graden.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven, Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Barbecue zonder goede drank?
0: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode. De curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.

0: prijs?
1: Das past topbediening en superservice.
2: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs. Voor alle huishoudtoestellen, groot en klein. En het grootste aanbod volautomatische koffiemachines. Zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs. Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
6: Buitenaardse wezens hebben jullie je radiosignaal naar cyberspace getransporteerd.
7: Ah ja, maar dat noemen wij streaming, hè? Dat doen wij al.
6: De aarde is verder dan we dachten.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
9: Via onze website,
8: de app
9: en via alle streamingdiensten.
8: Altijd en overal.
10: Het is 6

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder indruk. Het proces wordt morgenochtend om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem en zal aan Spanje worden overgeleverd, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakt onder meer bumpers voor Volvo Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT waar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden en de politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs, vooral cannabis. De politie ontmantelde ook wietplantages van in totaal 1300 planten. De weersverwachting nog even zonnig met wat wolken. Morgen stralende dag, 24 graden. Ook in het weekend zonnig met zondag maxima tot 25 graden.

0: Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel, Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Oh, schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
1: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
4: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Neven Plastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Neven Plastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Neven Plastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Neven Plastics. Het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een eten living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
1: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
0: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio. Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: In het Alexandria Museum in Turnhout kan je binnenkort ook een prikkelarme rondleiding volgen. Die moeten op maat zijn voor mensen met dementie die samen met een begeleider willen genieten van een bezoekje aan het Turnhoutse museum. Er zijn 3 proefmomenten gepland om het project uit te rollen en te testen. Dat is telkens op een maandag, de sluitingsdag van het museum. De eerste is op 19 oktober, daarna volgen er nog 2 op maandag 16 november en maandag 21 december. Ja, nu het wat slechter weer wordt en af en toe eens gaat regenen, ja, dat zijn geen dagen om je regenpijpen kwijt te zijn. En wat zegt u? Ja, dat is gebeurd bij een aantal woningen en een kapel in Reti. Er worden gewoon koperen regenpijpen gestolen, want koper noteert hoog als metaal momenteel en het wordt gewoon gepikt uit treindraden. Maar dus ook afvoerbuizen verdwijnen. In de branden in Turnhout heeft een 200-tal inwoners samen het lied What a Wonderful World van Louis Armstrong gezongen voor de Dag van de Vrede. Ook een groot kunstwerk met duizenden papieren kraanvogels die de inwoners samenvouwden werd onthuld. Want vrede start bij jezelf, al dus de zangers.

0: Adhika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179. 70 de Turnhout. www.tijdewandeling.be.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Waarom zit je daar daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezingen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, een zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U. En bestel die eerste ticketjes, of we zijn te laat.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissus, hoog blijven die pannen!
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Allee, Stissus, doe eens vocht, jong!
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
6: Stissus, telefoon!
7: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.be.

0: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
1: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
4: Het is 8 uur.

0: Hoor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Vlaamse regering overweegt om de registratierechten voor de aankoop van een eigen woning weer op te trekken van 2% naar 3%. Die verhoging zou de kostprijs van een gezinswoning meteen duizenden euro's duurder maken. De maatregel ligt op tafel van de begrotingsonderhandelingen, waar de regering op zoek moet naar miljarden euro's aan besparingen. En de vraag is, wordt er wel bespaard? Het lijkt er steeds meer op dat er altijd maar meer en meer belastingen volgen. In Herentals is vanochtend een 38-jarige vrouw doodgevonden in een politiecel. De vrouw was gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Bij medische controle na haar arrestatie werd ze gisteren nog gezond verklaard. Er is een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te onderzoeken. Influencer Jonathan Medar is in Gent het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend op straat nageroepen en belaagd. Medar filmde een deel van de confrontatie en deelde de beelden op social media. Hij benadrukt dat hij zich erg onveilig voelde en dat er in een stad zoals Gent absoluut geen plaats mag zijn voor homofobie. Het handelsbestand tussen China en Amerika is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd. De beslissing viel pal voor de start van het officiële staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan het Witte Huis, waar hij momenteel samen alles bespreekt met president Trump. Op de planning staan vanavond nog een militaire parade en een gala-diner. Tegelijkertijd opnieuw troubles en commotie aan het Witte Huis. Een journalist van de Amerikaanse nieuwswebsite Politico is de toegang geweigerd. Dat gebeurde amper enkele uren nadat een rechter had geoordeeld dat journalisten van de site wel naar binnen mochten. President Trump had de perskaarten van kritische media ingetrokken omdat ze in zijn ogen nepnieuws verspreiden. De rechter eist nu onmiddellijk uitleg van de regering. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 12 graden. Morgen een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook in het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs tot 30 graden.

0: schat, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
4: Toonaangevend in zelfklevend. Stickerkoning.
3: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
5: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
6: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
1: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
6: Het is 9.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Vlaamse regering overweegt om de registratierechten voor de aankoop van een eigen woning weer op te trekken van 2% naar 3%. Die verhoging zou de kostprijs van een gezinswoning meteen duizenden euro's duurder maken. De maatregel ligt op tafel van de begrotingsonderhandelingen, waar de regering op zoek moet naar miljarden euro's aan besparingen. En de vraag is, wordt er wel bespaard? Het lijkt er steeds meer op dat er altijd maar meer en meer belastingen volgen. In Herentals is vanochtend een 38-jarige vrouw doodgevonden in een politiecel. De vrouw was gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Bij medische controle na haar arrestatie werd ze gisteren nog gezond verklaard. Er is een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te onderzoeken. Influencer Jonathan Medard is in Gent het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend op straat nageroepen en belaagd. Medard filmde een deel van de confrontatie en deelde de beelden op social media. Hij benadrukt dat hij zich erg onveilig voelde en dat er in een stad zoals Gent absoluut geen plaats mag zijn voor homofobie. Het handelsbestand tussen China en Amerika is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd. De beslissing viel pal voor de start van het officiële staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan het Witte Huis, waar hij momenteel samen alles bespreekt met president Trump. Op de planning staan vanavond nog een militaire parade en een gala-diner. Tegelijkertijd opnieuw troubles en commotie aan het Witte Huis. Een journalist van de Amerikaanse nieuwswebsite Politico is de toegang geweigerd. Dat gebeurde amper enkele uren nadat een rechter had geoordeeld dat journalisten van de site wel naar binnen mochten. President Trump had de perskaarten van kritische media ingetrokken omdat ze in zijn ogen nepnieuws verspreiden. De rechter eist nu onmiddellijk uitleg van de regering. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 12 graden. Morgen een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook in het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs tot 30 graden.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. Man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat de man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen en dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Amper 3 op 10 Vlamingen hebben vertrouwen in de Vlaamse regering. Dat blijkt uit de bevraging van HLN en VTM Nieuws. Nochtans vinden we de meeste besparingen voor de Vlaamse begroting aanvaardbaar. Zo zegt ook een onderzoek van HLN. De vraag is natuurlijk wie ze daar hebben ondervraagd. Tegen maandag moet Vlaams minister-president Diependalen zijn akkoord hebben over de begroting. Nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moos pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en Canadese, maar ze sleepte wel de derde plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden. Morgen zonnig 24 graden. Tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot, jawel, 25 graden. Begin volgende week opnieuw zomerweer met temperaturen die kunnen oplopen tot, u hoort het goed, 30 graden.

0: Ahoy matrozen, we hebben de radio gekaapt en op internet gezet.
1: Kapitein, streaming, dat bestaat al.
0: Dan kaap ik wel een wifi-wachtwoord.
2: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
3: Via onze website,
2: de app
3: en via alle streamingdiensten.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens een speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuzen riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: deze flashback kwam uit 2004.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beersen, Lille, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw radio.